tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netbiton in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt oprecht.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

3, come on, girl.

0: DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
4: Hallo mensen!

0: kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Het festival GLOW krijgt ruim 300 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om GLOW steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. GLOW wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. Een man is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem daar naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust sprong. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Jeroen van der Zwet wordt de nieuwe directeur van Cultuur Eindhoven. Hij begint volgende maand en moet het vanaf november helemaal zelf doen als opvolger van Tanja Melaker. Zij vond het na 10 jaar tijd om op te stappen. Van der Zwet is geen onbekende in het wereldje. Eerder ging hij over het cultuurbeleid in Den Bosch. In Eindhoven vindt hij de functie van cultuur nu belangrijker dan ooit. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
0: GLOW FM, het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
8: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen. Verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
7: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rembaard Mons van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A76, België richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut, 5 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
15: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het festival Glow krijgt ruim 300 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. Een man is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem daar naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust sprong. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Jeroen van der Zwet wordt de nieuwe directeur van Cultuur Eindhoven. Hij begint volgende maand en moet het vanaf november helemaal zelf doen als opvolger van Tanja Malaker. Zij vond het na 10 jaar tijd om op te stappen. Van der Zwet is geen onbekende in het wereldje. Eerder ging hij over het cultuurbeleid in Den Bosch. In Eindhoven vindt hij de functie van cultuur nu belangrijker dan ooit. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rembaard Mons van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A76 Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Nut is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
7: Die doet het natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
6: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
8: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
6: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de armste wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijnbaar Moos van de ANWB. Het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven ondervindt vertraging tussen Rooster en Knooppunt het Vonderen. 5 tot 10 minuten extra. De A76 Belgische grens richting Duitsland. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Stijn en Nuurt. Het komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
12: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De man is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien, hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust heeft gesprongen. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via 1FM.nl.
5: 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rembaard Mons van de ANWB. 2 files in het zuiden met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder kan het verkeer rekening houden met 5 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom heb je vertraging vanaf knooppunt Kundeberg, 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. Dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
12: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdekken. Decoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Een man is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien, hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust heeft gesprongen. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Mijn naam is Rijnbaard Moos van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessum en Sint-Joost doe je er 5 minuten langer over. Dan op de A76 richting Duitsland, want de Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging vanaf knooppunt Kundeberg. Reken hier 10 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden geen treinen op de hoge snelheidslijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van drie podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De man is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien, hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust heeft gesprongen. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Mijn naam is Rembaard Mons van de ANWB. Het verkeer is...

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijnbaard Moos van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A2 richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A67 Eindhoven richting de Duitse grens. Tussen Venlo Noordwest en Velde is het 15 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel mijn huisje opnieuw.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Een man was gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak zaten gezien hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust heeft gesprongen. Lichtfestival Glow krijgt ruim €300 extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Mijn naam is Rembaard Moos van de ANWB. Op dit moment in het zuiden verschillende files. Op de A2 bijvoorbeeld Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel stond een vrachtauto met pech. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten op onthoud. Dan de A67, Eindhoven richting de Duitse grens, want daar zorgt een ongeluk voor vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Panningen en Velden. 7 kilometer met 35 minuten op onthoud. Dan nog de A76 richting Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 5 minuten extra vanaf knooppunt Koenderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
3: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in de Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Afritkerk Driel. De vertraging neemt af, want inmiddels is de vrachtwagen weggesleept, maar reken op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
14: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
15: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. De man was gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij van het dak van een supermarkt in het centrum van Mierlo viel. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht. Mensen die de man op het dak hadden gezien, hadden de politie gebeld. Agenten waren met de man in gesprek toen hij naar beneden viel. Door een taalbarrière was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Het is niet duidelijk of hij per ongeluk viel of bewust heeft gesprongen. Lichtfestival Glow krijgt ruim €300 extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML en Cultuurfonds Brabant C en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Dat schrijft het ED. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In de flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. Daardoor was er een groot risico op brand. Omwonenden in Eindhoven maken zich zorgen over de geblende kap van een grote beuk aan de Tesselschadelaan. De gemeente zegt dat de boom is aangetast door een reuzenzwam en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Bewoners twijfelen en vragen om uitgebreider wortel- en bodemonderzoek. De boom staat bovendien vlakbij een gepland appartementencomplex. De kapvergunning is inmiddels definitief, waardoor de boom in principe mag worden gekapt. De kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Mijn naam is Rembaard Moos van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht en vertraging 5 minuten. Dan de A58, Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt De Waars en Tilburg Centrum West. 2 kilometer met 5 minuten vertraging. 1 rijstrook is er dicht. Op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de kant van de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. Tot slot nog een file in Zeeland op de N57, Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Burghaamsteden en Seroskerke 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A, Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
4: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just
6: come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hard. Style Freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Mijn naam is Rijnbaard Moos van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven-Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West doe je er 5 minuten langer over, omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven.
8: Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
13: Waar moet ik dan naartoe?
12: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
13: Hoe maak ik een afspraak?
12: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
13: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
12: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw onze zorg.
8: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: CFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant C, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Gelderop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beertstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres, zo werd de stroom illegaal afgetapt en daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
2: Staan files op de A2 in Eindhoven. Voor 10 minuten vertraging na een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit.

Glow FM. Dit is Glow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
5: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught, een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen afrit Geldermals en afrit Kerkdriel een 30 minuten vertraging. 1 rijstrook is dicht. Er is iemand onwel geworden. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drulen. 20 minuten oponthoud, zaten een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
12: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
1: Let Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
13: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant C, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Gelderop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beertstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres, zo werd de stroom illegaal afgetapt en daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 1,5 uur. A16 Breda richting Rotterdam voor afrit door het centrum 5 minuten. A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen 20 minuten oponthoud. Er zat een vrachtwagen met pech. En tot...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl. Just come
5: with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
6: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 4DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 10 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 10 minuten. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Den Bosch West en Drunen een half uur oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. De N57 Middelburg richting Brouwersdam voor Sierhoogskerken 20 minuten oponthoud. En tot...
2: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Bouwbuddy.nl.
6: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
14: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
15: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige...

0: Headlines. Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant C, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Geldrop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beertstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres, zo werd de stroom illegaal afgetapt en daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Bapendorp en Roergestel een kwartier. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Roergestel een kwartier. Die had ik al genoemd. En de A58 van Breda naar Tilburg voor Tilburg-Reeshof 10 minuten vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
5: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5:00.
8: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Staat ruim 200 kilometer file. De langste files staan op de A2... Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Afrit Kerkdriel een kwartier oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knopen de Hocht 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knopen de Ridderkerk 20 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Berkendam een kwartier oponthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Knopen de Galder en Tilburg Reeshof een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Batendorp en Moergestel ruim een half uur oponthoud. Daar is een rijstrook dicht voor spoedtransport.
7: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
10: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
11: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie, die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant C, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Gelderop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beurtstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres. Zo werd de stroom illegaal afgetapt. En daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen. Maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 200 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. A50 Eindhoven richting Os, tussen Sint-Oedenrode en Uden, 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Borgestel en Papendorp, 20 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder, 10 minuten. De andere kant op, ook 10 minuten oponthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 6 uur.
7: Door Almegens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste files staan op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Voor Maastricht Airport een kwartier oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Knopen de Hocht 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier vertraging door de auto met pech. A58 van Eindhoven naar Tilburg voor Moergestel 10 minuten oponthoud.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Vijf Eindhovense raadsfracties maken zich grote zorgen om ASML-medewerker Omar El Sal. De Eindhovenaar van 33 zit al sinds 10 maanden vast in Egypte en zou daar onvoldoende medische en diplomatieke hulp krijgen. De Eindhovense partijen roepen Buitenlandse Zaken op zich actiever in te zetten voor zijn vrijlating. De Eindhovense VVD wil duidelijkheid over de risico's van een voorinvestering van 4,4 miljoen euro voor nieuwe wegen bij Brainport Industries Campus Noord. Daar wil ASML zich vestigen met zo'n 20.000 medewerkers. De gemeente schiet het geld alvast voor om de eerste fase van de wegenstructuur voor 1 januari 2028 klaar te hebben. Maar bijdragen van het Rijk en de provincie, die zijn nog niet definitief. De VVD vraagt wat er nu gebeurt bij extra kosten, vertraging of als die afspraken niet doorgaan. Lichtfestival Glow krijgt ruim 300.000 euro extra om verder te groeien in de Brainport-regio. Het geld komt van ASML, een cultuurfonds Brabant C, en moet helpen om Glow steviger te verankeren in de regiogemeente. Het gratis festival trok vorig jaar 1 miljoen bezoekers. Voor de komende editie wordt gemikt op bijna 175.000 bezoekers van buiten Eindhoven. Glow wil ook verder uitbreiden naar nog meer gemeenten in de regio. In een flat in Gelderop is een hennepkwekerij gevonden. In het pand aan de Admiraal Beertstraat stonden bijna 400 plantjes. De burgemeester heeft de woning voor 3 maanden gesloten. Er was nog wel meer mis op het adres, zo werd de stroom illegaal afgetapt en daardoor was er een groot risico op brand. En de kerstkringloopwinkel in Eindhoven dreigt dit jaar zonder winkelpand te komen zitten. 90 vrijwilligers staan klaar om spullen te controleren, te repareren en te prijzen, maar een geschikte plek is er nog niet. De organisatie moet voor oktober een nieuw pand van ongeveer 400 vierkante meter vinden. Tot zover het nieuws, meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen nu snel af. In het zuiden van het land staan de langste files nog op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos-en-Werk en Dam, 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 10 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Another talk to you here by Glow FM.
1: Glow FM. Glow Evening.
0: Hey, goedenavond. Welkom bij de Glow Evening. Hier op woensdagavond. 6 over 7 is het alweer. Ron is hier voor jou. En ja, we gaan vanavond iets heel vets doen. Want we gaan jou wellicht kwalificeren voor de tickets voor het Limits Festival. Wil je daarbij zijn? Zorg dan heel even dat je de Glow FM app downloadt. En dat je ons heel even een berichtje stuurt met daarin je naam. En dat je heel graag naar het Limits Festival wil. Nou, dat zouden we heel tof vinden, want dan gaan we wellicht jou wel thuis, die nu aan het luisteren is, kwalificeren. En dan wellicht kan je aanstaande zaterdag al naar het festival toe. Ja, wil je daarbij zijn? DJ's zoals Dark Raver, DJ Potato is daar ook. Dus echt alleen maar vette namen. En het is op de Lanzarote Beach, dus dat is ook wel heel vet. Ja, dus zorg ervoor dat je die Glow FM hebt en dat je ons een berichtje stuurt. Want hier wil je bij zijn, dit wil je niet missen. Hey, ik ben Ron en dit is Samba. My body isn't ready op Glow.

Hanna, een selfish hier bij Glow FM. Hey, goedenavond, Ron hier. En ik ben wel benieuwd. Heb jij favoriete schoenen in de kast staan? Ja, ik heb al een setje favoriete schoenen in de kast staan waar ik heel blij van word als ik die aantrek. En die kunnen eigenlijk, ja, altijd wel. Als je gaat kijken, ja, wat zijn dan je duurste schoenen? Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, nou ja, ik denk dat mijn schoenen niet heel duur zijn. Ik heb altijd wel gewoon goede schoenen altijd aan. Justin Bieber die heeft ook schoenen aangehad met de veelbesproken halftime show op het WK voetbal. En die zijn geveild, die schoenen, voor $26.400. Nou ja, dan zou jij je waarschijnlijk afvragen wat voor schoenen dat zijn. Dat is zijn eigen merk. Skylark heet het. Skylark. En die schoenen die hebben, ja, daar heeft hij op opgetreden bij de halftime show. Everything Hallelujah heeft hij op zijn gitaar daarbij gespeeld. En ja, het goede is wel weer dat die schoenen, ja, die heeft hij dan weer, ja, geveild. En de opbrengst, ja, die is, ja, die is naar het kinderfonds in Amerika gegaan. En dat is nu dan weer van de FIFA. En die zorgen ervoor dat er toegang is voor scholen en voor gymactiviteiten. Dit is Justin Bieber en What Do You Mean op Glow.

Candy Cast en Hold On in de Brooks remix hier bij Glow FM. Ben jij meer fan van bier of ben jij meer fan van cocktails? Nou ja, leuk nieuws voor je. Want Madonna die gaat samen met Absolut Vodka gaat ze een cocktailkit op de markt brengen. Dus leuk voor de collectors items. Dit is...

Shakira en Die Die. Ik heb een klein Klo FM weerberichtje voor je klaarstaan. Want het blijft vanavond bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Eindhoven. Met vanavond nog wel kans op een regenbui. Vannacht koelt het af tot een graadje of 14 en is de wind matig. Windkracht 3 ongeveer. En morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot een graadje of 21 morgenmiddag. Ik ga gelijk even op de weg kijken wat daar allemaal te doen is. Ja, helemaal niks. Er is helemaal niks. Geen flitsers, geen files, dus je kan gewoon lekker doorrijden. Hey, wil jij nou aanstaande zaterdag naar het Limits Festival bij Lanzarote Beach? Ja, we doen heel de week doen we mensen kwalificeren. En ik zoek nog iemand voor vanavond. Wellicht ben jij dat wel. Pak heel even die Glow FM app erbij. En stuur me even een berichtje met je naam en Limits heel groot daarbij. En wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn. Ja, dit is Sienna Sparrow bij de Glow Evening.

Alesso en Destiny hier bij Glow FM. En wil jij je nou kwalificeren voor die kaarten voor het Limmers Festival? App dan even met de studio. Dit is Jelly Roll.

0: Chelly Raw and I'm Good bij Glow FM. Hey, goedenavond. Welkom bij Glow. Ik ben Ron en dit is het station waar je je eigen kan kwalificeren voor kaartjes die vrijdag weggegeven gaan worden. En we gaan vandaag even bellen met een gekwalificeerde. Dus ik ben benieuwd of dat diegene opneemt. We hebben de lijn open. En als je verbindt, dan...
1: Ja.
0: Hey, hallo, goedenavond met Ron van Glow FM.
1: Oh, hoi, met Larissa.
0: Hallo, Larissa.
1: Oh, hoi, ja, je had de Patrick denk ik nodig.
0: Ja, inderdaad, is hij in de buurt?
1: Ja, oh, die zit in de buurt. Ik zag een privé-nummer en dat is 9 van de 10 keer onze dochter.
0: Ah,
1: oké.
0: Okay.
1: Dat ik zo opnam en die wil altijd iets. Ik geef hem me even.
0: Ja, dat is goed.
1: Momentje.
0: Dank je.
1: Oké, okay, doei, doei. Van Glow FM.
2: Oh, Glow FM, hallo. Hallo, Patrick.
0: Hey Patrick, met Ron. Van de Glow Evening. Hoe is het?
2: Ja, prima joh. Met jou?
0: Ja, goed. Hey, ik zag een appje voorbij komen in de Glow FM app... dat jij je eigen wil kwalificeren voor het Limits Festival... op de Lanzarote Beach aankomende zaterdag. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ah, top, top. Wat is je laatste festival wat je gepakt hebt?
2: Dat was, even denken, op hetzelfde terrein. Dat was Karma, net voor de vakantie.
0: Oh ja, oké.
2: Karma.
0: Nou ja, top. Leuk om te horen. Wat zei
2: je? Kijk, het is een bekend terrein voor ons. Hebben we een slechte verbinding, anders loop ik even ergens anders toe?
0: Nee, de verbinding is goed hoor. Ik zat door je heen te beppen, dus ik moet af en toe mijn mond houden.
2: Ja.
0: Hé, hey, kom je hier uit de buurt?
2: Uit Erp.
0: Erp, dat is bij Valkenswaard, toch?
2: Ja, vrij in de buurt. Nee, Uden.
0: Oh ja, Uden. Oh ja, Schijndel.
2: Ja. Ja, ook die richting.
0: Ja, precies.
2: Ligt allemaal redelijk bij elkaar. Veghel, Uden, Erp.
0: Ja, precies. Oké. Hey Patrick, ik heb goed nieuws voor je. Want je bent bij deze gekwalificeerd voor het Limits Festival aankomende zaterdag.
2: Dat is mooi.
0: En dat betekent dat jij vrijdag teruggebeld kan gaan worden. Er zijn 5 andere mensen, want we trekken elke avond iemand. En vrijdag is ook de Glow Evening tussen 7 en 9... En dan gaat de winnaar gekozen worden.
2: Ja, kijk, dat is mooi dat ik een kans maak.
0: Ja, zeker. Dus hou de agenda vrij, zou ik zeggen.
2: Ja, dus dan zou vrijdagavond tussen 9 en 7, of tussen 7 en 9 gebeld kunnen worden.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja.
2: Oké, top.
0: Ja, top.
2: Ja, dat was fijn.
0: Ja. Nou, leuk je te spreken, Patrick. En ik wens je een fijne avond.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, hoi.
2: Hey, doei.
0: Dit is Sherp en Mwaki.

Met het voetje op het gaspedaal en dan Miles on it. Marshmallow hoorde je. Hey, goedenavond, Ron hier op Glow FM. Met de Glow Evening. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Stuur een appje naar de Glow FM app. Via de Glow FM app. En ja, kwalificeer je zomaar gewoon voor, voor het Limits Festival. Hoe vet is dat? Ja, vinden wij heel leuk. Wat ben jij vanavond aan het doen? Sta je in de spoelkeuken of sta je lekker in de schuur te klussen? Of ben je misschien wel je nagels aan het lakken? Laat dat ook even via diezelfde Glow FM app weten. Vinden we leuk. En mocht je misschien iets heel geks aan het doen zijn, ja, laat dat vooral weten, want daar zijn we echt naar op zoek. Dus dat komt goed. Hey, ik heb een aantal goede platen voor je meegenomen. Tyo Cruz heb ik klaarstaan voor je. Strive heb ik klaarstaan. Drake en ook deze.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Glow Evening.
6: Nou, hier geen bagage op schoot en ook niet je koptelefoon op schoot. Zet hem op met 100% hits hier. Jonas Blue en Edson of Desire.

Wat een stem, hè? Oh, lekker, man. Alex Warren en Passenger. Hey, goedenavond. Ron hier met de hits van Glow FM. Hey, ik ben van de week ergens achtergekomen. En dan denk jij bij je eigen, waar ben je achtergekomen, Ron? Nou, ik zal het je vertellen. Je kent wel van die hele smalle wagentjes die op de weg rijden. En die dan je boodschappen thuis bezorgen. Die ken je wel, toch? Nou ja, ik ken ze ook wel, hoor. Maar ik heb de app geïnstalleerd afgelopen week. En ik heb vandaag mijn allereerste setje boodschappen ontvangen. Hé, hey, dat is mooi, man. Ja, ze komen gewoon tot aan in je keuken. Kratjes, tasjes, heel de rimram. Dus nemen ze allemaal mee. En vanuit daar nemen ze ook gewoon je lege flessen mee. Hoe mooi is dat? Ja, ik vind het alleen maar relaxed. En ja, het is dus picknick. Picknick, ja, die hebben mijn boodschappen bezorgd. Zou die ook bij Fresco thuiskomen? Die gasten van die karretjes? Nou, ik denk het wel eigenlijk. Dit is in ieder geval Benjamin en Fresco. Is daar iemand?

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

bakermat en vandaag. Hey, goedenavond, welkom bij Glow. We zitten midden in de introweek hier in Eindhoven. En dat betekent dat er echt... Ja, ik zit even naar buiten te kijken, maar... Het is druk, jongen, met studenten. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Maar wel heel leuk, denk ik. We hadden van de week heel even Patrick in de studio. En die was ook aan het vertellen dat hij plaatjes ging draaien... bij een café hier op het Stratumzijnd. Dus die was er maar druk mee. Ja, ja. Ben jij nou DJ en sta jij vanavond in een kroeg? Bel even met het studio. Of stuur even een appje, dan bel ik jou. En dat zijn altijd leuke verhalen, toch? Ja. Ja, als je het dan over een vette plaat hebt, al zeg ik het zelf natuurlijk. Deze plaat is al wel een oudje, maar blijft het altijd goed doen. Dit is Ida Engberg en Disco.

Antoon en ja, de enige. Hey, goedenavond. Hier een klein Glow FM weerberichtje voor je. Moet ik heel even het goede blaadje erbij pakken. Goede voorbereiding weer dit. Want het blijft vanavond bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Eindhoven. Met vanavond nog wel kans op een regenbui. En vannacht koelt het af tot een graadje of 14. De wind is matig, windkracht 3 ongeveer. En morgenochtend begint de dag zonnig en loopt de temperatuur op tot een graadje of 21. Lekker comfortabel al, zeg ik het zelf. Gaan we gelijk al even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Ja, eigenlijk niet zoveel. Dus dat is echt helemaal top. Dan kan je gewoon lekker doorrijden. Ja, fijn toch? Kan je gewoon doorrijden. Ja, heerlijk. Ja, ik zou zeggen, rechtervoet op het gaspedaal en gas erop. En gas erop kan met Laura Bierna met Painkillers in de Samveld Remix.

Nieuwe muziek, Sylvia Bumpa en One Tonight of Glow. Oh, ken je dat verhaal van die man die afgelopen week was... het nieuws kwam naar buiten dat die man al meer dan een half jaar in het ziekenhuis lag. En hij kon niet vertellen wie hij was. Nou ja, hij staat bekend om meerdere namen, zoals bijvoorbeeld Ponytail... Sonny, Christen Canadees en John. Maar ook als Lucky. Nou ja, ik moet zeggen... Ja, ik heb ook wel eens van die avondjes, weet je wel... dat je dan biertjes gaat drinken in de stad... en dan weet je de volgende dag ook niet meer dat je Ron heet. Ja, die avond zit er ook gewoon bij. Ja. Lekker, man. Hey, en zo noemen ze mij dan ook wel eens bijvoorbeeld Lucky, hè? Dus dat zijn grappige dingen. Dit is ook een Eindhovense gast, Craig Dawn. En hij heeft een hele dikke plaat gemaakt. Je hoort hem nu hier op Glow FM. Lost at the End. Op Glow.

Yeah. Capri Ponte en Born to Love You. Hey, wil jij nou morgen bijvoorbeeld, of donderdag... ja, morgen is het donderdag trouwens. Wil jij dan kans maken om gekwalificeerd te worden voor het Limits Festival? Stuur dan sowieso even via de Glow FM app een appje. Nou, ik ben er morgen ook weer. Dus grote kans dat ik je morgen aan de lijn heb. En ik wens je een fijne avond. Dit is Wicked Games van Para Fokuva.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis-publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
2: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
4: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
2: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopt het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jimmy Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Lars Belitsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.